0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

games. I was born this way. I don't stay away. I can't go all day.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt.

Op meester Hans, zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis, zwembad is leeg, dat hele bad ligt daar, helemaal vrij. Dan moet jij eens rijden, moet jullie eens rijden, wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen. Wie denk je? Dan ging een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakket uit, jongen, de fluitje gaat af. Dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala, alle slagen, zo kouwen, zo schoon slagen, achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje je natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje je te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat. Je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen, maar hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen en ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van, nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan?
Dan zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Voor als mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even. Meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Oh, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Anders gebeurt het eigenlijk zelf net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus. Ja, weet je wat is het? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt het eigenlijk zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen kost alleen maar een hoop tijd. Dus, dat is niet de bedoeling. Lekker door. Mevrouw de badmeester. Ah, oh, fuck, shit. Hè? Ja,
Ja, dat is mijn fout. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Nou, wat, mevrouw? Nou, doe een vrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Nou, wat, mevrouw? Ik wil graag weten. Waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je... Nou, mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we er immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Ja, als een badmeester dan moet zeggen, want, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van... Want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je tenminste tijdig kunt waarschuwen. Snap je, dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Zet hij vast, pas de tijd! Nee, dan als je moet zeggen van... Ja, ik zou er maar uitkomen. Voor mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwembad heb je twee badmeesters, hè? Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En elkaar niet in de weg lopen, door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen, zo, en dan is het fut, fut. Dat kan niet. Ah, man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. Dan denk ik aan al die aspecten en leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuk aspect zo. En dan echt van... Echt zo. Ja. En bij die minder leuke zo van... Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Dat is dat je badmeester bent en dat je na het werk met je collega's in een café en in de kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan. Met je collega's. Urenlang. Te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de andere is goed aan reddingszwemmen, de andere kan goed informatie geven. Als je maar respect heb voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei wit pak en zij... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je, wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen... Jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdamme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Goedemiddag, welkom bij Stelling.nl. Het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En de stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Ja, mevrouw De Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw De Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening?
0: Nee.
1: En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar.
0: Nee.
1: Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem.
0: Oh.
1: En die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
0: Ja.
1: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras,
0: ja,
1: weet je wel zo over de heg.
0: Ja.
1: Hé, Piet, mag
0: ja,
1: ik mijn klopboor nou een keer terug?
0: Hm.
1: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik.
0: Ja.
1: Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw De Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt... Ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan...
0: Meneer?

Lieve vrouw, jullie zijn geweldig. Maar één ding. Jullie zijn slecht in bed. Jullie zijn lui. Jullie doen niks. Laat het heel even binnenkomen. Laat het gewoon heel even... Kijk, eeuwenlang is ons mannen wijs gemaakt. Wij zijn slecht in bed. En daarom komen 1 op de 2 vrouwen niet klaar. Waarom komen jullie niet klaar? Omdat jullie doen niks. Wie komen er wel altijd klaar? Wij. Want wij zijn aan het werk. Je kan niet klaarkomen van niks doen. En zo simpel is het. En stiekem weet je dit. Hè? Onderbewust weet je dit. Anders zou je niet faken, maar klagen. Als jij de hele maand hard werkt en krijgt aan het eind van de maand niet uitbetaald, dan word je boos op je baas. Dan ga je niet doen alsof je denkbeeldig geld krijgt. Van, oh, dankjewel. Oh, geweldig. Jullie doen helemaal niks. Waarom denk je dat wij mannen na de seks altijd onmiddellijk in slaap vallen? Wij zijn kapot. Wij hebben keihard gewerkt. Terwijl jullie hebben altijd nog bakken met energie. En van zullen we even praten, naar het bos, nieuw laminaat leggen. Want jullie doen helemaal niks. Ik had laatst een meisje die zei na afloop, ik ga even douchen. Ik dacht, waarvan dan? En dan hebben jullie wel het gore lef om tijdens seks tempo aanwijzingen te gaan geven. Hoe durf je? Met je harde, zachte. Ik roep tegenwoordig, doe zelf eens wat. Wij mannen, wij kreunen ook niet, wij hijgen. Jullie me too, wij me moe. En ik zie nog een paar vrouwen zitten die het niet...

met me eens zijn. Oké, stel jezelf deze vraag. Heb jij in je seksuele leven meer bovenop gezeten dan gelegen? Nee, hè? Het komt niet eens in de buurt. Dus dan doe je helemaal niks. Onderop liggen is lui lekkerland. Zolang je niet aan naald doet, heb je een heerlijk leventje. Beetje nadenken, oh, wat ga ik morgen doen? Terwijl wij denken, jezus, als ik ooit de morgen haal. Jullie nemen zoveel meer dan jullie geven. Daarom heet het ook je laten nemen. Terwijl ik noem het gierig, wij moeten alles doen. Het gezegde luidt voor het zingen de kerk uit. Tuurlijk, laat het maar weer ons over. Je hebt geen gezegde, als het gaat regenen, klapt de paraplu dicht. Tuurlijk niet. Want jullie doen niks. Het nummer is, daar moet de piemel in. Dat zijn mannen wanhopig. Die roepen andere mannen op, neem het alsjeblieft van mij over. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Terwijl je hoort nooit een vrouwelijke bouwvakker heel vrolijk zingen. Hé, hey, daar moet een kutje op. Nooit. Waarom worden er nooit mannen verkracht? Omdat jullie lui zijn. Weet je hoeveel energie dat kost? Iemand overmeesteren, in bedwang houden. Tenminste, denk ik. Nou, jullie smoesjes. Dat vind ik ook ongelooflijk. Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van hoofdpijn. Je probeert nu onder niks doen uit te komen. Het is alsof je ziek meldt op een vrije dag. En wat doe je normaal als je hoofdpijn hebt? Dan ga je even liggen. Dus dat maakt het uit. Weet je wat ik wel een legitieme excuus zou vinden? Nee, schat, sorry, vanavond niet. Ik heb last van doorlichtplekken. Kijk, dat zou ik geloven. Waarom zijn necrofielen altijd mannen? Omdat voor ons verschilt het niet zoveel. Nee. Tuurlijk, het vlees laat los en het stinkt wat meer, maar voor de rest. Nogmaals, denk ik. En je mag naar me toe komen, hè, maar ik ken alle tegenargumenten. Ik heb ze allemaal gehoord. Maar wij vrouwen, wij zijn veel beter in pijpen dan jullie in beffen. Ja, hè? Waarom? Omdat pijpen is veel makkelijker dan beffen. Zo simpel is. Kijk, ik heb nog nooit iemand gepijpt, maar ik weet zeker, ik heb u binnen 10 minuten klaar. 100%. 100%.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Nee, maar als je zegt, maar aan je verkering zoeken, dan moet je niet zoeken. Want het kan ook gewoon, kan het zo op je levenspad kan het komen, spontaan. En dat is waar. Ik heb eens een keer had ik een vent aan de deur gehad. Heb ik spontaan aan de deur heb ik verkering gehad met een loodgieter. Dat, ik had hem midden in de nacht had ik hem speciaal laten komen. Grote vent ook, grote snor. Hij zegt, laat maar eens zien, wat is het kawaii? Ik zeg, kom maar met me mee, loodgieter. Dus ik nam hem mee naar de wc. Ik wees hem op de wc-bril. Er zat een grote baas in het midden. Hij zegt, laat jij mij daar helemaal speciaal midden in de nacht voorkomen? Ik zeg, nou, loodgieter, ik zeg, dat moet jij niet liggen opvatten. Dus ik trek zo aan een snorhaar, toen zegt hij, au. Ik zeg, nou, dat voel jij toch ook?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van dinsdag tot en met vrijdag. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog met een wisseling van zon en stapelwolken. Alleen heel lokaal zou een licht buitje kunnen vallen. Met 20 tot 22 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. Gemiddeld is het begin oktober 15 tot 17 graden. En de wind die komt uit het noorden tot westen en is zwak tot matig van kracht. Dan woensdag zijn er zonnige periodes en lokaal kan eerst een mist voorkomen. En in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe. In het midden en oosten blijft het tot de avond droog en wordt het nog een keer warm met 20 tot lokaal 22 graden. De wind is zwak tot matig en draait van het zuiden naar het noordwesten. Aan de kust wordt de wind matig tot vrij krachtig. Donderdag is het wisselvallig weer met verspreid over het land buien en tijdens droge periodes schijnt af en toe de zon. Het wordt 14 tot 15 graden en er staat een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Ten slotte vrijdag, de stroming is meer naar het westen gedraaid en het is overwegend bewolkt en er komen buien voor. Soms breekt de zon ook door en het wordt opnieuw 14 of 15 graden. Tot zover het weer.

Every day I'm shuffling. Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Welkom bij Stelling.nl, het radioprogramma waarin we op zoek gaan naar die ene stelling waar we met z'n allen over eens kunnen zijn. Smurfen kunnen door een waterkraan. Dat was de stelling waar in 2009 iedereen het over eens werd. De stelling was ingestuurd door de heer P. Kartner. En de winnende stelling van 2010 was een stelling die was ingestuurd door de heer H. Mulisch te Amsterdam. En dat was de stelling: aan die nase eines Mannes erkent man zijn Johannes. Voor dit jaar is die stelling nog niet gevonden. Maar het kan nog, het jaar is nog niet om. En ik denk dat we hem nu hebben, lieve mensen. Dit is een stelling waar eigenlijk niemand het mee oneens kan zijn. Dus laten we proberen tot die brede consensus te komen. Belt u alstublieft. De lijnen staan open. En stelling luidt...
1: Ja, ik ben het er niet mee eens.
0: Oh. We hebben al een beller. Hallo, mevrouw...
1: De Vries, Schoonhoven. Ik ben het er niet mee eens.
0: Ja, mevrouw de Vries, ik heb de stelling nog niet bekendgemaakt, hè?
1: Ja, toch ben ik het er niet mee eens. Altijd maar die stellingen. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dan denk ik, ja, Pythagoras, dat is jouw mening.
0: Mevrouw de Vries, de stelling van Pythagoras is in principe natuurlijk ook wetenschappelijk wel te bewijzen, hè?
1: Nee, dat is toch ook maar een mening? Nee. En omdat hij dan van Pythagoras is, is het in ene waar. Nee. Nou, zo betrouwbaar was die Pythagoras niet.
0: Oh.
1: Ik ken een buurman van hem en die heeft hem een keer een klopboormachine geleend.
0: Ja.
1: En die kreeg hij maar niet terug. Hij zegt, Pythagoras, weet je wel zo over de heg? Ja. Hé, hey, Piet, mag ik mijn klopboor nou een keer terug?
0: Hmm.
1: En Pythagoras zo van, ja, tuurlijk joh, regel ik.
0: Ja.
1: Nou, die buurman zit nog op zijn klopboor te wachten.
0: Nog.
1: Dus dan denk ik, ja, Pythagoras, hoezo stelling?
0: Goed, mevrouw de Vries. Hartstikke fijn dat deze mening nu eindelijk ook gehoord mag worden. Maar laten we toch proberen er samen uit te komen. En het moet kunnen. Belt u alstublieft, want bij deze stelling kan eigenlijk niemand het oneens zijn. De lijnen staan open, mensen. En de stelling luidt: ieder vogeltje zingt zoals het gewekt is. Hallo, met wie?
2: Ja, we hadden dus met de kerst een huisje gehuurd voor de hele familie. Ik had dat dus geboekt via het internet.
0: Ja, meneer?
2: Nou, wij komen daar dus aan.
0: Meneer?
2: Nou, het leek wel een caravan. Nou, ik zeg
0: meneer,
2: dus ook tegen mijn vrouw. Ik zeg, nou, is er zie je er dus niet.
3: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

huisje op de heide. Er zat een grijze oude vrouw. Daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zijn. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woonde in een hier van plezuis. Op een pluis van zijn huis van plezier. En lonkte de mannen op straten.

co za zprávnost. Als de avond is gevallen en het ozo het donker wordt, maar toch ook niet al te donker, het tranen schieten haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken, te vergeefs wacht zij op telefoon, te vergeefs wacht. En zij smeet al vele weken, is dit nu mijn oortslaan, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen, en werpt een blik

人浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪浪Als het dwarsnacht is gekarden, als het kerstnacht is geworden en de kerkklok 12 slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok 11 slaat, 12 slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor de vis.

0: en met een jant vol profimant.
1: Nigger.
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moedersmestje, op moedersmestje, op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Pies wel te vrij. Wel te huisje vrouw. Maar een vreusje heet de brug. Een bruisje heet de huidste, huidste snij. Snij, snijtje, smurren, bruis. Hoe heet dat Robbing nou? Oh ja, huisje wel tevreden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag schijnt geregeld de zon en op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur komt weer wat hoger uit en ligt rond de 16 graden. En daarbij waait een meest matige zuidwestenwind. Dinsdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Hierdoor wordt het een vrij bewolkte dag en valt er wat lichte regen. Er wordt wel zachtere lucht aangevoerd en hierdoor stijgt de temperatuur naar 16 graden in het noordoosten en naar 19 graden in het zuidwesten. En dan woensdag, onder de vleugels van een krachtig hoge drukgebied, wordt er opvallend zachte lucht aangevoerd. Het kwik stijgt naar 18 of 19 graden en hierbij is het droog en vrij zonnig weer. Bovendien staat er weinig wind, waardoor het een heerlijke dag wordt. Tot zover het weer.

politie moest het zelf brengen die Terpstra. Ja, Bakema, was er een hand, jong. Wat? Een tijdbom bij Paul Negen? Zo, dat is een goede vangst, jong. Zeg, waar sta je er nou mee? Wat? In het telefooncel. Hij moet naar hem. Nou, dat is goed opgelost, Bakema. Hè? Huh? Nee. Nee, jong, echt niet. Nee, zolang dat ding tikt, kan er niks gebeuren, hoor. Zeg, Bakema, dan moet je maar nou wel toeval toevallen dat ik een boekje heb liggen met alle projectielen uit de Tweede Wereldoorlog, met alle demontages erbij. Als je nou één geduld hebt, dan kunnen we dat ding zo samen aan de hand van dat boekje helemaal onschadelijk maken, hè? Ja. Hm? Nee, je komt niet naar je toe. Nee, je komt ook niet hier naartoe, maar dat ding. Nee, je blijft op je post. Ja, daar kan je wel zenuwachtig van worden, maar daar hebben we allemaal niks aan maken, hè? Maar jong, ik loop één veel risico als jij, hoor. Want ik heb uiteindelijk de verantwoording in de zaak. Kijk eens, Bakema, als dat ding onder je arm ontploft, moet ik toevallig op matje komen, de commissaris, niet jij. Nou goed, vertel me nou eens een, Bakema, of er iets op staat op die bom. Dan kijk ik voor je in dat boekje van na wat voor type af het is. En dan geef ik je de demontatie telefonisch hem door en is de zaak zo geregeld. Ja, kijk maar even. Ja, dat stond er altijd op, Made in Germany. Ja, dat stond er altijd op in het Engels, ja. Ja, kijk, dat was een soort beleefdheid tegenover de mensen die hem toegezonden kregen. Dat is een goeie, hè, Bakema? Ja, die is van mezelf, hoor. Oh, kan ik niet lachen. Ja, nou moet je toch eens één ding van mij aannemen, Bakema. De snelste manier om promotie te maken bij de politie is altijd hartelijk te lachen om de grapjes van je superieur, jong. En dat is in vele andere bedrijven ook zo. Maar goed. Vertel me nou eens één, Bakema, of er ook iets anders op staat. Iets van serienummer of zo, met een letter erbij. Want kijk eens, dat boekje van mij, dat heeft een zogenaamde diabetische volgorde. En dan kan ik voor je nakijken, begrijp je wel. Maar de X772. Nou, daar heb ik meer aan. Ja, is X772. Als je nou één geduld hebt, ga ik het even voor je nakijken. Huh? Nee, jong. Als dat ding vlugger gaat tikken, maakt ook niks uit. Nee, echt niet, jong. Nee, echt niet. Ik weet er toch alles van. Tuurlijk, ik heb al zelf jaren met de mijnopruimingsdienst gezeten. Ja, goed, dat is administrateur, maar daarom kan ik wel weten. Goed, doe nog maar even rustig aan. Ik kijk het even voor je na. De X772. K. L. M. N. O. T. S, T, U, W, X. Ja, Bakema, ik heb de X, hoor. Zeg, wat voor nummer stond er ook weer achter? 772, één moment. 1, 2, 3. Dat heb ik maar, Bakema, daar waren een paar bladzijden in het boekje. Nou joh, dat is een hele goeie. Ja, deze splinters. Nou, ik ga het even uitleggen. Aan de onderkant van de bladzijde staat... De demontatie moet als volgt geschieden. Dubbele punt. Let op. Aan de achterzijde van de bom bevindt zich een rechthoekig plaatje. Heb je dat gevonden? Ja, aan de achterzijde. Ja, god, maar leg hem dan op de punt. Goed, hij heeft dat plaatje gevonden. Oké, dat plaatje dat is bevestigd, staat hier met 4 schroeven. Heb je die ook?

Die vier schroeven dient men los te draaien met een anti-magnetische voortapse schroevendraaier met een handvat op nylonbasis. Ja. Ja, hij die weer niet bij je. Ja, Bakema, dat duurt nog met een kwartje. Ja, nou kan je wel veel vertellen, Bakema, maar zo slecht is het nou ook weer niet bij de politie. Pak dan een dubbeltje. Ook niet in de voering. Oh, heb je nou toch los of dat is? Nu heb je het nog gedaan dan? Met een knoop waarvan? Ja, maar dat kan je toch niet maken, Bakema? Natuurlijk kan je het niet maken, nou, jongen. Veronderstel maar toch eens dat je iedere dag een bom op strand vindt. Wat blijft er dan van het uniform over? Nou goed, in ieder geval dat plaatje, dat hij eraf, hè. Nou staat hier dat er twee draden zichtbaar moeten zijn. Dat zijn de zogenaamde overgecompenseerde, driemaal verankerde... ja, dat is de koffie overheen gaan, dat kan ik niet meer lezen. In ieder geval, die twee draden mag je niet met elkaar verwarren. De een heeft de kleur van grijsachtig blauw... en de ander van blauwachtig grijs. Dus let nou op, als je die twee draden met elkaar verwart, krijg je kortsluiting. En dan kunnen we eigenlijk in het korf wel spreken van Bakema. Het was een aardige jongen. Maar hij had... Hallo. Hallo. Hallo, Bakema. Bakema. Hallo. Nou, heb zeker opgehangen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken jongen, die Turken, is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is dat een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten ze met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, dat is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. Niet bereikt wie het wel kunt lul. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met harde G. Harde G, dat goed hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben, lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je eens kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan... en je zegt, zeg een schiermonnik oog... kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Dan komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Dacht ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit ineens, roept hij een keer dit. Roept hij een keer dit. Doet hij een keer... Hé, jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, jouw patat, joh, bizant, kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling! Om dan meteen op te vreten! Niks te midden van de Turkse taal, als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks, dan klinkt het... Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? Odulchunder het kolle turken het kolle turken het turken. Het is fantastisch. Nou, we weten ook weinig mensen. Maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen. Maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dulle dun dun. Dat is mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dulle dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo is dat. Dus. De tweede keer. Stel, de tweede keer. De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Dat was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oor in één keer keihard, chillen, chillen. Oeh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenkeruhardu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie. Als ik chillip chillip hoor,
Ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw. Van 80. Naakt. Ingeolied. Balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat... Ik maak soms het geluid chilip chilip. Dan is de opmerking... Is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning? Maar anders... Snaveltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met woensdag. Maandag schijnt geregeld de zon en op veel plaatsen blijft het droog. De temperatuur komt weer wat hoger uit en ligt rond de 16 graden. En daarbij waait een meest matige zuidwestenwind. Dinsdag krijgen we met een zwakke storing te maken. Hierdoor wordt het een vrij bewolkte dag en valt er wat lichte regen. Er wordt wel zachtere lucht aangevoerd en hierdoor stijgt de temperatuur naar 16 graden in het noordoosten en naar 19 graden in het zuidwesten. En dan woensdag, onder de vleugels van een krachtig hoge drukgebied, wordt er opvallend zachte lucht aangevoerd. Het kwik stijgt naar 18 of 19 graden en hierbij is het droog en vrij zonnig weer. Bovendien staat er weinig wind, waardoor het een heerlijke dag wordt. Tot zover het weer. Yeah.

Het gewone volk vraagt zich wel eens af. Wat doet zo'n stalmeester eigenlijk de hele dag? En het schijnt dat men daar de meest merkwaardige voorstellingen van heeft. Zo denkt men bijvoorbeeld dat ik de hele dag in de koninklijke stallen rondhang. Kijk, dat doe ik natuurlijk niet. Daar heb ik de stallenjongens voor in Den Haag. Voor de paarden en voor de voertuigen. Van de gouden koets tot de rode Ferrari. En daar ben ik meester over, of liever gezegd bovenmeester. Want traditie moet er zijn. Er is al genoeg waardevols naar de kloten gegaan de laatste tijd. Versobering noemt men dat. Ja, allemaal hoela. Het wordt anders maar een kale boel in dit kleine landje hier. Neem nou bijvoorbeeld die alleraardigste ceremonie van het aanbieden van het eerste kievitzee. Dat is iets, daar konden wij eind maart, begin april op het hof naar uitkijken. Ik en de kanagan. En de prins en allemaal. En het kon je zelfs gebeuren dat je in je bureau zat, dat er iemand binnenkwam die ineens tegen je zei, is dit je dral? En als het dan kwam, dan was dat voor mij en de kanagan en de prins en allemaal een ware opluchting. De vinder kwam dan meestal binnen in de van een gewone boerenpolderjongen. Keetje in een mandje. Op zijn zondags, familie erbij, ook opgedaft. Burgemeester erbij van het gat, was een jongen woont in Friesland. Dus meestal in een van de rode rakker. Maar toch een zeer schilderachtig gezicht. Die boerenkenkels in deze ambiance. En het gewone volk wil dat eitje. Het gewone volk wil het vertoon van de kroon. De franje van Oranje. De eis van het paleis, zeg ik altijd. Dat beweest 30 april toch altijd maar weer. Want dan komen ze allemaal opzetten. Op 30 april sta ik op zee van het bordes. Achter een conifer. Men ziet mij niet, maar ik ben er wel en ze hoort het ook. Want alles moet gladjes verlopen. Met de blom op de tree hebben we hoegenaamd geen last. Het is meer wat er zo de treden opkomt, wat er aangeboden wordt. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar eens even alle kruienkoeken en kranten mekken. Uit een of andere achterhoek van dit land. Ja. Mijn taak is dan krantenmek aanpakken. Tussen de tanden door zitten tegen de geefster kneksje maken achteruit de trap af en wegbiezen. En daarna de krantenmek achter de rhododendron zo de mieteren. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan. Wij kunnen van Hermes uit de Kanagan natuurlijk niet gaan verlangen dat ze alle kruien, koeken en krantenmekken hoogstpersoonlijk nattigt. Wij kregen daar veel van mee naar huis. Dus dat is bij ons tot laat in de zomer krantenmik eet gebleven. Verder wordt er ook absoluut niets weggegooid. Alles wordt bewaard. Vanaf het zelfgemaakte, het zelfgeborduurde wandkleed. Tot aan de van lucifers doosjes ververderde molens. En wat er meer aan goed bedoelde rotzooi de trap op kan. Dat gaat allemaal hup de magazijnen in. Kaartje erbij van wie het is. En vooral wat het voorstelt. Want er wordt wat afgeprutst in dit land. Maar de fijnste tijd voor ons blijft toch altijd weer kerstmis. Kijk, een jaar is lang, je hebt je moeilijkheden, je teleurstellingen. En vooral als ik het even mag aanstippen met dat scharrenmarkt van de pers. Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering anderhands op Soestdijk. Hermes uit de Kanagan. Onze Kanagan. Zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mensen doorlopend. Praten over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de os en de ezel. Een paar stallenjongens, een paar dienstmeisjes. Een exemplaar van wat je tegenwoordig noemt de gekleurde medemens daarbij. Heel ontroerend gezegd. Zo menselijk, zo democratisch, zo gewoon. En zo hoort het ook. Eens.

Oh, yeah. Wil u wel geloven dat je daar lang van tevoren naar uitkijkt? Ik was deze zomer op vakantie in Corsica. Ik kwam vanuit de zee, ik had juist gebijen. Ik kwam terug van de stad. Opeens bleef ik stokstijf stilstaan. Middellandse Zee om de keuter. En ik roep ineens tegen mijn vrouw: was maar vast weer advent. En verdomd als die waren, ze wil precies wat ik bedoelde. En dan bedoel ik natuurlijk het schenken door haar majesteit de Kannegen van die heerlijke chocolademelk. Gemaakt van echte cacaobonen, volgens oud vaderlands recept, een koninklijke drank. En dan mag ik daar graag een vel op zien. Een koninklijk vel. En ik zal u eens wat vertellen. Vorig jaar heb ik dat vel stiekem in huis genomen. Ik heb het bewerkt en ik heb het zelfs laten inlezen. En dat hangt nu boven het trumo in de hal. En als ik daar 's morgens langskom op weg naar mijn werk, dan zeg ik tegen mezelf: verdamme jongen, dit leven is toch nog waard om geleefd te worden. Mijn vrouw zegt wel eens: jij bent de laatste poot onder de troon. En verdomd als die weg is, zal ik het zelf ook niet voelen. Daarom zeg ik altijd: ik zal handhaven. Proost.

0: ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook één eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs Klein Duimpje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel.
1: Kleine boodschap. Kleine boodschap.
0: Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die hollebolle gijs. Ze gooide het in zijn mond, nou dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds, dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier, daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: Before it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een poliep op zijn stembanden had, moest hij naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning, everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Nee. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal... Speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Nou, ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een breakje te gaan. Tot zo!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij ons had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Ik weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in dat cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurt. Dus in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar ik het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Ja, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag, naakt, in al mijn kwetsbaarheid, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar ik dacht, Herman, alsjeblieft. Je, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door, je spetters, pieters, spater, ik kom een druppel later. Het zat, Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. Hè, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Nou goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou, de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik ben nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodocus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit, maar dan ook nooit... Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer, maar goed, dat was meer een vluggetje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Iets makkelijks, man.
1: Nou, weet je wat ik doe?
0: Ik weet het al. Ik doe een typetje. Ik heb ook een nummer geschreven, maar de nummer wat ik geschreven heb, dat is toch weer meer rock. Want ik hou zo van rockmuziek, dus ik heb een rocknummer geschreven. En de nummer, dat gaat erover, dat een tijd geleden heb ik mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan en op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk, maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mijn eigen van, heb ik geen werk meer. Maar toen kwam de baas naar mij toe. En zei de baas tegen mij van, ben maar niet bang hoor. Voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. Fuck that, dude. Fuck that, dude. Oh, when I broke my leg, when I broke my leg.

love my job. And I thought I didn't have a job no more. But then the boss came to me and he said, for you, I have another job. En, tweede couplet. Dan gaat het over, ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen, Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja. En die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden. Maar toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen. Als ik bij hem was, en toen zei hij van, oh, dan is het goed. And my mother, she was walking with my dog, Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And a man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house. And I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Laatste couplet gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd. En die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. And my mother, she was cooking extraordinary food. And sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I'll do that for you. And I said, thank you, mama. Thank you so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you. And I said, mama, I love so much. And if you ever break your leg, mama,

Ah, leuk Marco. Dan ben je televisie aan het kijken, Studio Sport, hoor je... Walk on. Wendy, dat is ons liedje! Zo jongen, we hadden een eigen liedje, we waren gelukkig en romantisch. En dat zeg je dan heel vaak tegen elkaar, hè? We hebben alles, ja, we hebben alles. We zijn gelukkig, we zijn zo gelukkig. Tot op een dag. We missen toch iets, zegt ze. Ze wat? Een kat. Hoezo een kat? Ja, zegt ze, we hebben thuis altijd katten gehad. Ik ben opgevoed met katten, dat was leuk. Een kat is gezellig. Laten we een kat nemen. Ze zegt, waarom een kat? Konijn is ook leuk. Konijn? Daar hebben we later ook wat aan? Nee, zegt ze, ik wil zo graag een kat. Ah, mogen we een kat? Ik wil een kat. Laten we een kat nemen. Ik zeg, oké, we halen een kat. Want je doet nog steeds je best. Ik naar buiten, jongen, kat zoeken voor. Ik denk, een leuke kat. Mooie. Eentje die past bij het behang en het tapijt. Uiteindelijk kom ik terecht bij de winkel, hè? Bij de Albert Heijn. Groot prikbord, gratis af te halen, jonge katjes. Ik denk, nee, gratis, jong, is goed. Dus ik met het briefje naar het adres toe. Die mevrouw doet open. Ik zeg, dan mevrouw, bent u van de gratis jonge katjes? Ja. Ik zeg, nou, geef er maar één mee. Wilt u ze niet zien?

Zeg, kan ik niet die één? Nee, twee. Oké, doe er maar twee dan. Zo zei ik het niet, anders krijgen ze niet mee. Ik met twee katten naar huis. Ik denk, shit, nou heb ik er twee. Ik moet er toch echt maar eentje hebben. Probeer ik jou. Ik heb ook een hart, hè. Dus ik met die twee katten naar huis. En mijn vriendin ziet me aankomen lopen. Ze doet de deur open en ik zeg, tadaa, twee. Ik zeg, ja, moet ik alleen wegrollen of zo? Uiteindelijk zo'n week voor mij, hè. Zo'n week voor twee katten. Hé, hey, Marco. Ik dacht, hé, ik had er meer mee moeten nemen, man. Ze was blij, hè? Ze was door het dolle heen. Waar was ze heen? Door het dolle. Leuk, leuk, zegt ze. Nu gaan we ze een naam geven. Ik zeg, wie? De katten. Ik zeg, waarom? Dan kun je ze roepen. Hey, wacht, bij de kat gaat het niet om een naam, hè? De katachtige luistert naar een klank. En wel deze klank. Pss, pss, pss, pss, pss. Als je een kat wil roepen, zeg je, pss, pss, pss. Daar komt hij, ongeacht hoe die heet. Laten we ze ps en ps noemen. Nee? Nee, zegt ze, dat is geen leuke naam. Oké, een leuke naam voor de kat. Mevrouw en meneer de boer. Het is leuk als je ze buiten gaat roepen. Mevrouw, meneer de boer. Zo onder een auto. Mevrouw de boer, kom er allemaal vandaan, nu. Nee, zegt ze, ik weet een leuke naam. Smurf. Ik zeg, wat voor smurf? Gewoon smurf. Ik zeg, volgens mij heb je allerlei soorten smurf, maar geen gewone smurf. Die heb ik nog nooit gehoord in het bos. Hehehe, gewone smurf. Hier ben een verrassing. Die heb je niet. En dat vind ik zo moeilijk met een naam, hè. Een naam heeft namelijk een betekenis. Elke naam heeft een betekenis. Smurf betekent voor mij niet een kat, maar zo'n pop. Een smurf. Zo'n pop, heel met zo'n muts op. Smurfen. Die kennen jullie toch ook? Die komen van rechts tegenwoordig. En dat is zo moeilijk met namen. En tegenwoordig is het heel modern om je kind een naam te geven daar waar je het verwekt hebt. En je hebt namen als Paris. Hier zou niet klinken. Hoe heet je kind? Stompe Toren. Hennevoet Slaas. Oh, mooi. En er zijn bepaalde culturen, bijvoorbeeld de Noord-Koreaanse cultuur. Daar gaat een man die gaat koken in de keuken, terwijl zijn vrouw aan het bevallen is thuis. Die man kookt daar in een hele grote pan, noemen ze daar wok, omdat ze geen pan kunnen zeggen. Ja? Die doet rijst, zout en soja in die wok en dan begint hij te wokken. Dat vuur gaat omhoog en die man die wokt en die vrouw is ondertussen in de slaapkamer aan het bevallen. Nou, die vader die wokt, die moeder bevalt, uiteindelijk is die moeder bevallen. Komt een van de familie van de moeder met het kind naar die vader om te laten zien wat het is geworden. Stopt hij met koken, pakt die wok en die smijt hij ze op de grond. Nou, dat geluid, zo heet dat kind dan ook. Dus ping of chang, fong, ping, kang, ching, chong, chang. Cheng, hoe heet je kind nou? Tang, fang, ting, klim, ping, tang. Ting, pam, plum, ting. Ja, ik stond bij trap. Maar goed, we hadden smurf en smurfin. En er is één ding wat ik niet kan. Dat heb ik namelijk niet geleerd. Dat is praten met dieren. Dat zat niet in mijn inburgeringscursus toen ik hier kwam. Praten met dieren. Dus daar moest ik aan wennen. Ik kom op een dag thuis en ik hoor in de slaapkamer... Oh, wat is die lekker. Wat is die groot. Dus ik naar boven toe, jongen. Ik denk, nee, dat zal toch niet. Kom die slaap, zit ze met die kat. Wat is die groot. Wat is die... Hoi, hoi. Is de basie? Is de andere basie? Dat is de andere basie. Ja. Gekke basie, hè? Gekke basie, hè? Gekke baas. Wat verwacht je nou dat die kat zegt? Miauw, ja, gekke baas. Ik kon het niet in het begin, man. En het valt op in huis, hè. Jij zegt niks tegen de katten. Ik zeg, wat moet ik zeggen? Hoi. Iets liefs. Iets wat uit je hart komt. Oh. Ksh. Het went. Het went. Je krijgt er een band mee, hè. Je krijgt een band met die beesten, jongen, dat wist ik niet. Echt waar, er worden net kinderen op een gegeven moment. Ik vond het vervelend als mijn vrienden kwamen, hè. Die komen zogenaamd je huis bekijken. Hé, mooi huis heb je, man. Ja, ik vind het echt mooi, weet je. Ik vind het echt leuk gedaan hier. Wat een leuke dienst, zeg.

toch de IKEA of niet? Ja, heb ik daar ook gezien. Mooi, man. Echt leuk. Hé, hey, wat is dat in die kast? Hé, hey, ik zie een kat! Twee! Wacht, ik schop ze maar naar buiten. Wacht. Ho. Het zijn mijn katten. Het is namelijk mijn huis, mijn katten. En als het niet bevalt, dan is het gat van de deur. Zijn ze gegaan? Of zeg je dat in mijn eigen huis bepaal of ik wel of geen kat heb? Ik krijg er een band mee, jongen. Ik kreeg een band met Smurf. Ja, dat beest was echt dankbaar. Hè? Die kwam namelijk elke keer als hij een vogel had gevangen, kwam hij naar mij. Dan legde hij die vogels over voor mijn voeten neer. En hij ving vogels, hè? Ik heb het over meeuwen, reigers, zwanen. Grote vogels. En dan legde hij ze voor mijn voeten neer, keek hij me heel even aan alsof hij wilde zeggen: hey, vriend, hey, bedankt voor de melk, de kattenbrokken. Hier, voor jou een vogel. Dat is de natuur, hè? Het ziet er heel vreed uit, maar zo zit de natuur in elkaar. Een vriendin vond het zielig, die kocht gelijk kattenbelletjes. Dat is lullig voor je kat. Overal waar een beestje loopt. Klangelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingelingel
Maar ondanks die belletjes kwam hij nog steeds thuis met vogels. Ik denk, hoe doet hij dat? Dus ik hield hem in de gaten. Klakkerdakkerdakkerdakker. Dan liep hij daar in de tuin. Klakkerdakkerdakkerdakkerding. En ineens stond hij stil. Hij zag een vogel. Ik dacht, ja, poes. Als je nou beweegt, dan vliegt die vogel weg. En ineens zie ik hem zo verder sluipen op 3 pootjes. En 1 pootje houdt zo dat belletje vast. Slim hoor, die beesten.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Uit het hoge heksel komt de... Ja, neemt u mij maar een ogenblikje niet kwalijk, luisteraar, maar
1: Zegt u het maar.
0: Ik had een vraag.
1: En

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, okay? Ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. He, hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat. Vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Een leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, ik denk, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is hier vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was, dat maar één mocht. Gewoon maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Hey. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. Nu hebben allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon het niet zien. Ik kan het niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is It. Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Nu zijn wat jonge meiden. Zometeen is ik kijk gewoon even op je zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is It. Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah, snor? Ja, oké. Okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners, denkers, delers. Mensen zoals jij, de mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Het is een meezinger, dames en heren. Dat werkt namelijk altijd feestvreugdeverhogend in de zaal. En het is ook goed voor het saamhorigheidsgevoel onder je publiek. Dus dat gaan we even doen. Ik zing hem even voor. Het wordt vanzelf wel duidelijk hoe het in elkaar zit qua meezinger. Daar komt hij hoor.

Oh, wacht even. Sorry, dat heb ik niet helemaal goed uitgelegd. Sorry. Ja, hier gaat het net even anders. Ik zing... Het is altijd leuk als het net even anders gaat, maar we moeten het wel even uitleggen. Ik zing Is erover nagedacht en dan zingen jullie Of zo, een beetje geïrriteerd. Zo, ja. Ja, sorry, dat ligt aan mij. Had ik niet goed... En dan zing ik weer Wat is de bedoeling hiervan? Nou, dan komt u. Nog één keer. Komt

wacht even. Ik hoor nog een paar mensen. Ja, nee, laten we het dan gelijk goed doen. Sorry, dat ligt aan mij. Er zit nog één tel tussen. Dus ik zing, is erover nagedacht. Of zo, dan komt hij pas, snap je wel? Ja, de meeste deden het al meteen goed, hoor. Misschien kan je zo'n geïrriteerd geluidje erbij maken. Zo, is erover nagedacht. Of zo, snap je? Heb je en die tel en je hebt gelijk dat geïrriteerde gevoel er in. Oké, nou, nog één keer met z'n allen. Komt u.

wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Ik zit alleen even te denken om alleen even, dat we alleen even de mannen hier van Groningen en omstreken en Buffalo en Foxhol en weet ik veel waar ze allemaal vandaan komen, Harkstede. Ja, dat we die gewoon even allemaal, dat we zeker weten dat we een goede basis hebben. Gewoon even een stevige fundering. Even alleen de heren. Ook, nou ja, laat maar zitten. Nou, in ieder geval, ja, dat is flauw. Dat is flauw. Nou, nu komt u. Nu komt u. Komt u met z'n allen. Of tenminste de mannen dan. Komt u, mannen.

Ja, wat is de bedoeling hiervan? Heel goed. Applaus voor de mannen, hè? Echt, ja, echt. Ja, serieus. Ja. Nou ja. Ja, nou ja, als je nagaat dat de mannen toch vaak eigenlijk alleen maar mee zijn om de auto te parkeren, de jas op te hangen en de koffie te halen. Echt heel coöperatief, heren van Groningen. Nou, oké, daar komt-ie hoor. Een man stond op zijn kop in de wei, met zijn benen in de lucht en zijn handen in zijn zij, en een kaars in zijn kont en een vuurtje bij de lont.

bedoeling hiervan gaat heel goed. Ja, het is altijd leuk om ergens over te zingen wat ook echt gebeurd is. Even kijken of ik nog eentje heb. Ja. Een jonge man uit Alphen aan de Rijn, die vond het leven niet zo fijn. En hij schoot met zijn geweer hele winkelcentrum neer. De burgemeester, nee, die is niet zo leuk. Nee, die is niet zo leuk. Nee, ja, doe een ander, sorry. Sorry, doe een ander. Er lag een kind op bed met de man erbovenop. En die man die zei, en je houdt je kop. En hij ging maar tekeer, ging maar op en neer. Kind was niet zo bij. Nee, die is niet bij. Ja, die is bij. Die zei, nou ja, dan moet je even kijken in je eigen thuissituatie of dat niet te dichtbij komt. Ja. Nou ja, of andersom, dat het juist heel dichtbij komt, dat je het op deze manier aan wil kaarten. Van ja, wat is daar nou eigenlijk precies de hele tijd de bedoeling van? Nou ja, het is cabaret, hè. Dan moet ik het misschien nog even bij uitleggen. Het is cabaret, dus het moet altijd een beetje op het randje. Liefst een klein beetje eroverheen. Maar als mensen echt weg gaan lopen uit je publiek, dan ben je te ver gegaan. Ja, dit, ik hou hier ook niet van, hoor. Ik vind dit gaat ook te ver, vind ik ook. Maar ik moest dit eventjes als voorbeeld dan even geven. Dus bij echt cabaret moet je net even te ver gaan. Nou, nog even met z'n allen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja. Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader. Dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

0: nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Ik vond het zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, dus die staat er al 20 jaar, hele aardige vent, van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele... Nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En het is even een belangrijk detail. Mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net, of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar... een uurtje later. En... Nee, maar goed, ik heb dus... Nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus... Daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje. En ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed. Ik heb dus een... Oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Okay. Nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt... Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens... Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Zeg ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, dat ik dacht, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan hebben we eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet. Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog geen verzameling aan het aanleggen van nou, alleen nog een allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Ik vind het verder de allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Dat is toch een dingetje, hè? Dat is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er zijn jongen geboren, de naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven. Weet je, ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zwanja! Of moet er een slinger aan de deur? Deckhanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens, want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam, jouw verantwoordelijkheid. Nou, hè, succes! Ik vind met... Hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar dat is wel heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... Over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt, dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is, hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan niet.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.